0: is Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst.

0: Best aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op, 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Er werd in Senegal verschillende keren gedemonstreerd voor hun vrijlating. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan de verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Uw tuin toe aan meer groen?

0: Buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
4: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Blijf verbonden, kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Het is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
5: Omroep Horst aan de Maas is er voor Mierlo, Meldersloo en de rest van de regio. Elk

Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
7: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
0: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, tv en YouTube.
7: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Toe aan een gezellig avondje uit. Creëer mooie herinneringen met een bezoek aan Schouwburg Venray. Ontdek theater op jouw manier en verrijk je blik. Bekijk het uitgebreide aanbod op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets, online of aan de theaterkassa.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.

0: Sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
1: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl. Drisse Recycling aan de hand.

0: Melkweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
2: Lokaal nieuws, herkenbare hits, verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw, altijd en overal. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
6: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
2: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.
6: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend. Bij Pools in Horst en op pools.nl.

0: Bijna 10 minuten over 9 op zondag, de eerste Pinksterdag van het jaar 2026. Luisteraars, een hele goede middag bij de Wekradio. Traditiegetrouw beginnen we dan met het nummer wat uitgeschreven is voor Pinkster. Ja, op een mooie Pinksterdag. Leen Jongewaard was dat. En meneer De Kok, CEO Sika. En dat liedje al in 1963 op de plaat bracht. Met vandaag natuurlijk de vaste ingrediënten die... Ik zit Veronique aan te kijken. Veronique zet de koptelefoon niet op. Veronique zegt... Oh, ik denk... Is dat te wiezen? Is dus dat te gebaren?
1: Een centimeter recht te kijken. Heb ik misschien nog de jam aan de mond hangen? Of,
0: Ja, ik denk van... Je zit aan risico te geven. Ik denk...
1: Helemaal. En ik dacht, oh, wat zal hij nou bedoelen? Moet ik het overnemen? Of... het was laat vandaag. Laten we het maar even ophalen. Okay.
0: Waar zit ik best dan?
1: Bij jou, in de tuinhaas.
0: Ja.
1: In Tinderen.
0: Ah, in Tinderen.
1: Ja.
0: Gelles Open Air.
1: Gelles Open Air, ja. Wat een feest.
0: Was gezellig, huur en ik.
1: Foute uurtje van Q-Music.
0: Oh ja, klopt.
1: Maar dat vind ik altijd lekkere muziek.
0: Ja, ja.
1: Dus de muziek was geweldig. Ja.
0: Kiga. Dus, laat thuis dus.
1: Ja, 2 uur was het. Dus,
0: Weinig jurkjes geslopen. Aangerabber op.
1: Ja. Ja, nou ja, op. Toen ging de wekker. En toen dacht ik nog heel even blijven liggen. En toen, 8:30. Ik dacht, oh, ik moet nog douchen. Ik moet dat. Maar ik was op tijd, hé.
0: Ja, dat klopt.
1: De klok luidde toen ik aan de deur stond.
0: Ja, dat klopt inderdaad. De feest was bijna afgelopen. Toen ging de telefoon ik sta in de deur.
1: Ja, maar in ieder geval wat Erik zei. Wat we vandaag allemaal in de uitzending hebben. Nou, in ieder geval om 9:30 Thijs Seelen met het weerprotje. En hopelijk blijven dit mooie weer houden. Ja, mocht iets minder weer. Ik klaag niet. Mocht iets minder. Maar dat huren we dus om 9:30. Dan tussen 9 en 10 moeten we bij de Pinken zien. 10 uur, spelletje bingogram. Weer gewoon puzzelen. En dan kunnen mij dingen naar mooie prijzen. En vorige week is de hoofdpriesterhoed gegaan.
0: Ja.
1: De fietsbon van Lomme. Dus, en dat moeten we straks nog even goed netjes benoemen.
0: Ja.
1: Om 10 uur, waar we vorige week knarts vergeten. Ja, kijk, daarom is de Louis ook onmisbaar.
0: Ja.
1: Want tegen niet al werven zien een snapperdag.
0: Ja, daar had ik gisteravond van mij kunnen nemen trouwens. De fiets. Had ik gelijk af kunnen nemen bij de winnaar.
1: Af kunnen nemen. Ja, inderdaad. Ik zou ook bij u met een achtertuin divisie spreken. Ja. Maar in ieder geval om 10 uur gaan puzzelen. Dan om 11 uur, net na 11 uur, dan hebben we de bloemenketting. En ik was bij Petra Gubbels-Heufs en daar heb ik een gezellig gesprek gehad. En we gaan straks eens luisteren wat ze ervan vond toen ze huurde dat ze de bloemen kreeg van Ans Spreeuwenberg. En dan hebben we nog wat berichten wat er allemaal te doen is. Ja. Ik zei het al, Gelles Open Air, vanmiddag lekker festival vibe. Maar er zullen ongetwijfeld nog veel meer andere dingen
0: zijn. Gubbevorst, hè?
1: Aspergefeest.
0: Ja.
1: Dus, maar dat duurt straks allemaal als we alles bij elkaar gerapt hebben.
0: Ja. Ik denk dat het eerste tijd is dat we even wakker worden. En dat kunnen we het allerbeste doen met een kopje koffie. Hier is VOF De Kunst.

Winter van de jaren 80. Winter was dat. En las die zonne in een herts. De Teddy Boys. En ik zing als de zon schijnt. En daarvoor hebben we VOF de kunst. En één kopje koffie. We gaan naar het midden van Limburg. We gaan naar Ronald Pijls. En hij zingt over het paradies.

0: Met Jack. Goedemorgen met de Wekkerradio.
1: Wat doe je dan mij, Jack?
0: Nou, dat weet ik niet. Dat dit kan zijn, dicht.
1: Nou, laten we erop halen dat vandaag Pinkster. Een mooie Pinksterdag is.
0: Ik moet je aanpassen, zeggen ze.

0: Wat zei die?
1: Ik moet me altijd aanpassen, zeg ik.
0: Maar dat doe je niet, hè?
1: Probleem?
0: Ik zeg, maar dat doe je niet, hè?
1: Ja, maar dan tijd heb ik gehad, joh.
0: Oké. Okay. Maar vooruit dan. Wie brieven over ons hart in. Een mooie Pinksterdag. En je waart in een riedel bezig. Dus we keuren hem goed. En met welke Sjaak heb ik aan de lijn?
1: Sjaak van Kuik uit Grubbevorst.
0: Sjaak van Kuik uit Grubbevorst. Kijk eens aan.
1: Ja, nou, ik ben nou met de lettertjes bezig. Ik heb ze klaar liggen.
0: Oh, hebben ze al klaar liggen? Oh, goed bezig.
1: Ja, ik moet daar een beetje bij halen, hè.
0: Ja, goede hersendinges, hè.
1: Ik ben nog geen 25 meer, hè.
0: Daarom. En je moet doen tijd verdrieven.
1: Ook dat. Ja. Okay. Maar dat valt allemaal nog van mij, dus.
0: Ja, gelukkig. Maar goed, een lekkere zondagmiddag, Riedel.
1: Maar ja.
0: Goed zo. Sjaak, maar je hebt gewonnen. Een bon voor een bloemke of een pleintje. Of gruntes uit de stad. En als we straks de sponsor vernoemden, dan huurde je bij welke winkel uit Venlo je dat mocht gaan halen.
1: Dan huur ik het wel.
0: Ja, en blijf zo meteen even aan de lijn hangen voor de adresgegevens.
1: Zal ik doen.
0: En ik hem dan eens op de goeie plaats streek. En dan wens ik ook nog veel succes bij het puzzelen dadelijk. En een hele fijne zondag.
1: Ik moet nog naar de Sperjesmeert.
0: Och ja, de Sperjesmeert. Dat zei we net al.
1: Vandaag ook wel.
0: Ja, een drukke dag.
1: Oké. Okay.
0: Nou, vooruit. Blijf even hangen, hoor.
1: Jo, doe niks.
0: Oké, hoi, hoor.
1: Hoi.

0: Yannis Markoulopoulos, of zoiets. In ieder geval Grieks klinkt het. En Who Pays the Ferryman? Daarvoor haal je weer muziek van Roy Black en Anita. En schön is dus over die wel te zijn. Veronique, het is bijna 9:50 hier bij Middenberg Radio.
1: Ik heb je een horlogenummer, ja, dus ik zei de 10. Nee, dus daarom ben ik een beetje laat voor het weerpotje met Thijs Seelen. Goedemorgen, Thijs.
2: Dag, Veronique. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Anne. Zie
2: dat een mooie Pinksterdag, hè?
1: Ja, dat ook.
2: Dat is ook een liedje, toch?
1: Ja, daar hebben we vanmiddag in gedraaid. Hadden we een geluisterd?
2: Ik moet eerlijk bekennen dat die zender, ja, dan komt hij een beetje slecht door.
1: Ja.
2: Moet de zender een beetje versterken.
1: Thijs.
2: Dat kan gebeuren.
1: Ja, dat kan gebeuren. Ja. Dat is mooi. Oh, hier zit nog meer muziek af. Maar,
2: Ik zal daar even live nog even laten horen wat 107.1 hier doet. Nou, even kijken.
1: Je moet ook dat luisteren.
2: Nou, daar komt hij. Dit horen wij.
1: Ik hoor niks.
2: Nou, ik...
1: Ik hoor mezelf zijn, net is.
2: Nee. Maar goed, maar ja. Dat is hoe Omroep Horst Animatie doorkomt. Het, op deze mooie Pinksterdag inderdaad, qua zon inderdaad. De temperaturen die zien natuurlijk flink opgelopen deze week. Hè. We hebben het allemaal gemerkt, vorige week zonnig, toen hij op het KNMI weer zon in Hoors. Een maximumtemperatuur van 16 graden. En gisteren hadden we daar een maximumtemperatuur van 30,6 graden. Hè, bijna het dubbele aantal graden. Het wordt de eerste tropische dag van het jaar. Normaal is dat zo'n 3 weken later. Dat is toch wel aan de vreugde kant. Het kan allemaal overigens nog vreugde. Op 21 april in het mooie jaar 1968. Toen wordt in onze regio zelfs in april dus al. 21 april, nog een maandje eerder. Zelfs 32 graden. Dus dat is toch nog een opvallend... Ja, oud record wat overeind staat, hè. Die 32 graden op 21 april 1968. Want sinds jaar 90 is het klimaat duidelijk warmer geworden. En toch hoort dat oude record nog altijd stand. Dan de neerslag, de regen. Ja, in het begin van de week is er nog enige regen gevallen. En als we kijken naar de regentotalen. Dat weer, denk ik, zo ongeveer de mondje talen, want ik verwacht de rest van deze mondje, dus volgende week geen regen meer. Of het moet volgende week zonnig nog net kunnen zien. Dat is de laatste dag van mei, 31 mei. Dus waarschijnlijk weer dit ook zo'n beetje de mondje talen. Nou, deze week krijgen we millimeters in Mildere 11, Tinderen 14, Zwolge 10, Brokkensevoors 16, Lottum 14, Meldersloot 10, Hoors 11, Meertrek slechts 3. Zeren 12 en Maasbree 18. En dan de totale tot dusver deze mond. Waarschijnlijk dus ook de mondtotale. Dan hebben we de meeste in Tinderen met 93 mm. En de minste in Zeren met 59 mm. Normaal voor de mondjes 56. Dus ook in Zeren is het dan iets later dan normaal. En verder op andere plaatsen, werd het toch een iets natere meimond dan gemiddeld. En ik zei vorige week al, de regen in mei is meestal toch groot weer. Zeker nu met die extreem hoge temperaturen en zonneschijn, wat verdamping is hoog. Dus dat is allemaal zeer welkom geweest. Met een mildere tot dusver deze mondje 73 mm, Tinderen dus 93, Zwolge 66,

0: Hokus Vos, INN 80, Lottum 77, Meldersloo 65, Hoors 79, Meertrek INN 70, Zerum dus 59 en tot slot Maasbree 66 mm.
1: Ja.
0: Nou, de komende dagen dus gaan er regen. We zijn nu bezig aan een zonnig en zeer warm Pinksterweekend.

0: net net zo warm als gisteren. Net die afgerond 31 graden. Ik denk dat we goed komen op zo'n 29 graden. Volop zon, hele sterke zonkracht. UV-index is vandaag 7. Dus tussen 11:30. Als het aspergevirus en grubbevors volop bezig is, doet 3:30. Kan ze heel makkelijk verbranden. Dat gaat al nu nog zo'n 10 minuten. Dus dat gaat echt razendsnel. Verder, paar dunne wolkenvelden vandaag, wat sluibewolking en maar weinig windjoed. Noordoost. Ja, met de luchtvochtigheid liep het nog enigszins met te vallen, maar misschien dat sommige mensen toch nog enigszins drukkend warm gaan aanvullen. Morgen werd de lucht iets droger. Temperaturen gewoon wel flink oplopen. Nacht is helder en morgen op Pinkstermaandag de hele dag de zon erbij. Morgen vroeg werd het snel warmer en morgenmiddag werd het 29 à 30 graden bij een zwakke wind, hoe het noordoosten doet oosten. Doordat er maar weinig wind is, brengt hij ook maar nauwelijks verkeuring. Dus het zal sowieso warm aanvullen, zeker binnenzig. Want dan werd het nog iets warmer. Ik denk dat we goed komen op 32 graden. Bij volop zon, heel weinig wind. De lucht werd nog wat vochtiger, dus dan werd het drukkend warm. Toch bleef het droog. Er ligt een krachtig hoge drukgebied nog altijd boven onze omgeving. Dat zorgt voor dalende luchtbewegingen. En als de lucht daalt, dan werd hij een beetje samengeperst aan de grond. En dan werd het allemaal opgewermd. Hè? Denk maar aan als ze de fiets gingen oppompen. Onderaan werd het dan ook warm als de lucht samenperst. En dat gebeurt eigenlijk ook nu met dat hoge drukgebied. Dinsdag dus de hoogste temperatuur met 32 graden. Nou, dan werd het woensdag en donderdag ook zonnig en droog. Maar met een noord-noordoostenwindje werd de lucht dan aanmerkelijk droger. Het is niet meer drukkend warm. Temperaturen iets leger, maar nog altijd 26 graden. En eind volgende week, vind ik, dan werd het weer iets warmer. Dan gaan we toch weer waarschijnlijk richting de 30 graden. Bij het droog blijft. En misschien dus volgende week zonnig op zijn vroegst kans op een bui.
1: Oké, dus we zitten nou echt wel in de zomer qua temperaturen. Ja.
0: En dan denk ik wel, dat zijn wel de hele verre berekeningen, als de meteorologische zomer gaat beginnen. Ja. Dat is de eerste dagen van juni. Dat we dan toch een beetje een weersomslag kregen. Dat het dan voor een wat langere periode toch wel wat keurig gaat weren. Met ook kans op regen.
1: Oeh.
0: Ja, dus mensen die echt willen genieten van echt hoge temperaturen, volop zon, tegen de 30 graden. Ja, dat is dus de komende dagen nog. En de week daarna, begin juni, ligt het toch wel kuller te worden.
1: Maar we hadden het dan over de temperatuur van 24 graden of een 19?
0: Nee, dan zitten toch wel dingen rondje 20, zoals het dan
1: noemt. Oh, ja, dat is een beetje matig, ja.
0: Of net erboven.
1: Ah, oké, nou.
0: Maar als je bedenkt dat 22 graden nu het langjaar gemiddeld is, kan ik ook eigenlijk zeggen dat we begin juni dan weer vrij normale temperaturen kregen. Wel wat meer bewolking, wat meer wind en af en toe regen.
1: Oké, prima.
0: Nou, maar dat is pas voor begin juni.
1: Ja, dus dat duurt nog even. Voor nu in ieder geval een hele mooie week komen we tegemoet met mooie temperaturen. Dinsdag nog een flinke nijten en voor de rest lekker genieten.
0: Ja.
1: Oké. Thijs, dankjewel. Geer, huren we je volgende week weer.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Louis Vullings en Veronique Klaassen. Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
1: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
0: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
1: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
0: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
1: Duur?
0: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
4: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij werken

0: servicemonteur van Expert.
1: Oh, hallo.
2: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
0: Zo, klaar is Kees.

0: Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out, maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottem en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.

0: De eerste plaats na het tijdje van 10 uur was het van Jannes. En dat hiette een beetje meer. Veronique, het is hoogste tijd voor de letters. Van,
1: ja, het spelletje Bingogram. Ja. Maar voordat we door mee beginnen, moeten we eerst nog even de sponsor noemen van het eerste urke van de WEC Radio.
0: Ja.
1: En dit prijs is beschikbaar gesteld door Bloemenboutique Tuincentrum en Groentewinkel Oet Venlo. En wat we ook waren vergeten vorige week, door alle consternatie, daarom dat we het nou doen, daar hebben we ook alle aandacht voor de ondernemer die de hoofdprijs beschikbaar gesteld heeft. Want vorige week waren we vergeten te vermelden wie de sponsor was van de fietsbond ter waarde van €500. En dat is Lomme, Tweewielers, Horst en Zevenum. En Chris Kriemers, die mocht door binnenkort met Louis naartoe om door wat uit te zeuken en een schone foto te maken met zijn mooi cadeau. En dan is het weer zoiets voor een nieuw spelletje Bingogram. 14 letters heb ik hier voor mijn neus. En het is actueel. Terwijl toen Louis dit opgeschreven, hij was er nog helemaal geen sprake van. Dus volgens mij heeft Louis een vooruitziende blik gehad.
0: Hoe heet
1: het? Toen hij het woord drie weken terug, al op het papier schreef. Maar ik zou zeggen, pak pen en papier bij de hand, scrabblebord bij de hand, of net wat je nodig hebt, om te kunnen puzzelen, want hier komen de 14 letters. Ene keer de H van Hendrik. Ene keer de H van Hendrik. Ene keer de T van Tinus. Ene keer de T van Tinus. Ene keer de R van Richard. Ene keer de R van Richard. Ene keer de K van Karel. Ene keer de K van Karel. Ene keer de G van Gerard. Ene keer de G van Gerard. Ene keer de Z van Zacharias. Ene keer de Z van Zacharias. Ene keer de S van Sandra. Ene keer de S van Sandra. Ene keer de L van Louis. Ene keer de L van Louis. En ene keer de V van Veronica. Ene keer de V van Veronica. Daar kom ik bij de dierentuin. Ene keer de A van een aap. Ene keer de A van een aap. Twee keer de O van een olifant. Twee keer de O van een olifant. En twee keer de E van een ezel. Twee keer de E van een ezel. Ik herhaal de letters. Kun even kijken of je ze ook goed opgeschreven hebt. Ene keer de H van Hendrik. Ene keer de T van Tinus. Ene keer de R van Richard. Ene keer de K van Karel. Ene keer de G van Gerard. Ene keer de Z van Zacharias. Ene keer de S van Sandra. Ene keer de L van Louis. Ene keer de V van Veronica. Ene keer de A van Aap. Twee keer de O van Olifant. En twee keer de E van Ezel. En dat zijn de 14 letters waar je mij mocht gaan puzzelen. En als je het woord hebt gevonden, dan moet je bellen naar nummer 077-398-77.

0: 0800-7242. Of je doet e-mailen en dat kan op het adres wekkerradio@omroephorst-aan-de-maas.nl en dan op het onderwerpregel het woord en het telefoonnummer. En dan komen we bij de aanwijzingen. Afgelopen week was het even hot topic. Bij diverse winkels. Het leeft een beetje de spuigaten nu. Het fijne weet ik er niet van. Ik heb alleen de highlights gezien. Maar vroeger rijdt iedereen er wel in, hè?
1: Oh.
0: Tenminste de mannen. Maar tegenwoordig zitten ze niet meer zoveel. Weet je niet wat het woord is?
1: Nee, ik weet niet wat het woord is.
0: Zal ik ook eens even gesloten kijken? Misschien dat je nog een geniale...
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja, dus niet direct een woord. Ja, het is inderdaad wel een actueel woordje. Ja. Dat klopt inderdaad. Ja, wat dat betreft was Louis wel bij de tijd.
0: Ja, daar hebben we een vooruitziende blik gehad. Maar mensen, je puzzelt er ook maar mee aan. En als het straks tijd is, dan huren we wie de woord heeft gegooid. En de prijs wint.
1: Goed zo. Nou, als je dus het goede antwoord hebt, 077-398-7742. Of gemaild naar wekkerradio@omroephorst-aan-de-maas.nl.

Vangenbrillen waren dat. Een heeschat, weet je dat. Je kunt nog, nog een kleine 10 minuutjes kunnen nog bellen nog naar de Wekkerradio voor het doorgeven van het spelletje Bingogram. De goede oplossing. Dat kan door te bellen met 077-398-7742 of te mailen met wekkerradio@omroephorstaan de maas.nl. Tussentijd, totdat we dus beginnen aan de priesterreiking. Een nummer van de originaal Naptal-duo. Hier is Patrona Bavariae.

Bandjesmet en Oswald Sattler was dat. Ik zeit hier de berg in de Vught, Thea Marie, 100.000 keren. Het is half, wat niet, het is 11:45. Dat betekent dus dat je niet meer kunt bellen voor het antwoord durft te geven bij de Wekradio. Dus dat volgende week kunnen we weer meedoen. En wie er dadelijk het gewonnen, dat u ook denkt naar de volgende plaat. We gaan nog even kijken. Goed, tussentijd gaan we nog even muziek draaien van lang geleden. Nummer van Yuki en de Twinkle Lights. Hier is Fire Lobby.

0: we zien met z'n allen even wakker. Ik drukte op een verkeerde knopje en in één keer gingen de luidsprekers in de studio hier laag. André van Duin was dat, natuurlijk wel leuk om mee te zingen, maar zo hard hoeft ook wel niet. En als de zon schijnt en daarvoor Yuki en de Twinkle Lights, de tune van de illegale radiozender uit de Meldense. Faya Lobby was dat, ja inderdaad. Veronique is in de emmer aan het reukelen.
1: Ja, 130 telefoonnummers hebben we in de emmer en deze hier het weren.
0: En iemand die nog aan de telefoon hangt, maar die wel te laat is.
1: Een hardnekkige.
0: Een hardnekkige, maar ja, te laat helaas.
1: Hang maar op. Ik ben al aan het bellen. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Dan zet ik hem onder de knop. En dan gaat hij over, als het goed is.
1: Dat kan weg.
2: Ja. Goedendag. Dit is de voicemail van
1: 0630952.
2: Spreek uw bericht in na de toon.
1: Ja, wat is dat nou? Ik ben eindelijk in de prijs bij de wekker radio. Nemen ze niet op. Nou, de volgende keer beter dan. Ik stop weer terug in de emmer. Haiwa.
0: Zo. Nou, okay.
1: Dan gaan we weer even sleutelen.
0: Ja, volgende.
1: Pak een gouden volgende. Nou, deze. Oh, nou hangt hij op. De wasje misschien. Ja.
0: Ja, onder de knop. Nou, de volgende. Hopelijk hebben we nou meer succes. Ja, die gaat in ieder geval over. Nou, nog oppakken.
1: Hoi, met Veronique van de Wekkerradio. Wat zei die?
3: Wat een wonder, hé.
1: Ja, hoezo, hè?
3: Dat is de eerste keer dat ik zo eens merk, is goed gebeld weer.
1: Oh, echt waar? Oh, dat duren we geer. En ik mocht aannemen dat je mij gepuzzeld hebt.
3: Ja, dat klopt.
1: Oh, ja. En wie heb je aan de lijn? Annie?
3: Annie Wijnen.
1: Annie Wijnen, kijk eens aan. En wat is het woord wat we zochten?

0: Vestzakhorloge.
1: Vestzakhorloge, inderdaad. Was het moeilijk?
0: Oh, veel mee.
1: Oké. Had het gewoon zelf door te puzzelen of hadden we wat hulpmiddelen?
0: Ik heb er wel hulp gehad.
1: Oké, ja, dan maakt dat niks uit hier. Dus, maar ik vroeg me af of het zo ook lukte om het woord te vinden. Ja. Maar vestzakhorloge, dat is het. En dat betekent dat je een envelop mag genoeg zoeken. Welke had je gehad willen hebben?
0: 42.
1: Nummerke 42. Ik ga eens kijken. 41. Ja, 42 zit erin. Doe er wel al lang mee puzzelen?
0: Al de jaren. Ik heb al een paar keer dat ik er zondags meer goed. Niet genoeg.
2: Ja.
0: Dat heb ik wel een paar keer gehad, 3 keer.
2: Ja.
0: Maar dat doe ik nog nooit.
2: Ja.
1: Oké. Nou, je moest even de opener zoeken. Die was uit een elastiek geraakt. Maar ik heb hem gevonden. Even kijken, wat staat er op het papierke? Oeh, lekker. Je hebt gewonnen een cadeaubon voor een luxe ontbijt voor 2 personen. En ik zei dat Lisbeth vroeg je het koken. Dus dan daar werd al morgen je ergens in Horst terecht kunt voor dat lekkere ontbijt. Dus,
0: dat is prima.
1: Nou, dat is toch niet verkeerd, hè?
0: Nee, sowieso niet.
1: Daarom. Annie, blijf zo meteen even aan de lijn hangen voor de adresgegevens. En dan wens ik ook heel veel plezier met het heerlijke ontbijt. En verder wens ik ook nog jullie fijne Pinksterdag.
0: Ja, jullie ook.
1: Dankjewel. En wie weet, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, ja.
1: Hopelijk
0: een keer.
1: Oké, hi.
0: Hoi.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door ABC Hekwerk in Lottum en Van der Hulst Rozenkwekerijen in Meterik.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Plumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Plumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.plumar.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
4: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
5: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het

0: van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagierstrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuis behandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
6: Van Meterik tot Zevenum. Twee van de 16 dorpen en Omroep Horst aan de Maas brengt ze allemaal dichtbij.

0: eerste plaat naar het tijd zijn van het derde uur hier bij de Wekker Radio. Isabella A uit 1990 en de nummer heet Hey Lekker Beest. Veronique, we gaan naar je schakel leggen aan de bloemenketting.
1: Ja, dat klopt, Erik. Vorige week had je Ann Spreeuwenberg aan de telefoon en ze kreeg de vraag wie de volgende schakel ging weren aan de ketting. En dat werd Petra Gubbelshoofd uit de Meeldersen. En van de week ben ik bij Petra geweest. Gisteren met een hele mooie bos rozen. Kleur van alle kleuren van de regenboog. En we hebben een gezellig gesprek gehad. En nu hebben we Petra aan de lijn. Goedemorgen, Petra.
2: Ja, goedemorgen, Veronique.
1: En hebben de rozen in de vaas gekregen?
2: Ja, die staan prachtig te pronken op de tafel.
1: Dus jij blijft de ganse week binnen zitten.
2: Ja, nou, nee, zo zullen we het maar niet stellen.
1: Ja, maar vorige week hadden we dus Ans. En die zei, ja. Nou, ik vind dat Petra de bloemetje verdient. Je had het zelf niet gehoord via de radio.
2: Nee, ik kreeg een appje van buurvrouw en buurverder van gefeliciteerd met de bloemenketting. Dus ik denk, oh, wat gaan we nou krijgen? Dus ik was wel blij verrast, zullen we maar zeggen.
1: Ja, ja, ja. En had het nog teruggeluisterd?
2: Nee, heb ik niet gedaan. Nee, ik heb het alleen op Facebook heb ik het gelezen.
1: Ah, ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, want Ans vond dat jij de bloemen verdiend had, omdat heel veel, zoals we dat gisteren zeiden, maatschappelijk werk had gedaan toen jullie nog Zelkevee de Paradijs hadden. Daar kom je zo meteen nog even op terug. Dan hebben we je ook samen met een paar andere vrouwen het truiebaal destijds wel eens even wat leven in de brouwerij gebracht. En

0: dat maakte dat ze vond dat je die bloemen verdent. En gisteren hadden we het gesprek erover. En ook als, ja, zeg maar, kroeghalster, halder. ja, dan maakt het toch wel het hier een ander bij. Ja, wat je normaal in een werk toch niet mij maakt.
1: Nee, het is echt wel vaak een... ja, ik zeg altijd, ik heb toch mijn mooiste jaren gehad. En qua gezondheid mijn beste jaren... ook, zeg maar, dat ik flink naar mij heb kunnen werken. En ja, het is eigenlijk meer een sociale instelling.
0: Ja, want het is net al je een pilsje is schudden, hè?
1: Nee, daar zijn we bijna bezig, ik zou maar zeggen. Ja. Want het is ook een stuk entertainment. En je moet luisteren, je moet de brood, je moet... Ja. Weet je, als je door never in de wieg ziet gelacht, dan geeft het ook nooit niks weer, zeg ik al. Want dat moet er echt wel... ook zelf aan de kant kunnen schuiven.
0: Ja, ja. Ja, want je vertelde al van, ja, lief en leed werd er aan de tap verteld. Ja, je wil mensen troosten die verdriet hebben. En af en toe als ze het even in de glasje hebben gekeken en ze kukelen achterover.
1: Ja, dan moet hij en door een keer wat verband leggen van een neer moet bingen of.
0: Mij net zeeknoes.
1: Ja, ook dat. Ja.
0: Ja. En zoals ik al zei, het truienbaal. Want jullie vonden toen dat de Meelse toch ook wel een truienbaal moest hebben.
1: Maar ja, dat was zo. Het was een keer service. Er komen en een keer allemaal vrouwen met de truienkleren aan bij ons binnen. En toen zei ik, oh ja, wat is hier, waar gaan jullie heen? Of is er iets te doen? Ja, we gaan in Hoorns naar truienbalen. En die waren met een man of 10, 12. En toen gingen die, toen zei ik tegen hem, ja, maar dat moet toch ook anders kunnen. Kunnen we dat hier niet op gaan zetten? Ja, en zo kwam van het een het ander. En dat was echt wel geslaagd. Tenminste, de eerste jaren waren het echt wel 60 tot 80 vrouwen die op de avond gezellig truien kwamen vieren, zeg maar.
0: Ja. Gezellig. Ja, en dan hebben jullie 25 jaar geleden ook... het bromfietsclubje opgericht.
1: Ja, nee, alleen, maar met
0: anderen.
1: Met anderen, ja. En die bestond dit jaar 25 jaar, ja.
0: Ja.
1: Allemaal, al de krijtlijkjes zien op de tafels, noem het maar allemaal op te merken van vroeger. Ja, de andere luisteraars, die zullen wel precies weten waar we over praten, zullen zeggen.
0: Ja, af en toe zitten ze nog eens rond
1: rijden. Ja, dat is regelmatig dat er ritten zien vanuit de vereniging, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dan de ene keer gaan ze 2 tot 2,5 uur weg. Maar ze hebben ook wel dagritten, dat ze hier een dag weg hoor.
0: Ja, dus, leuk. Ja. En dat is Bromfietsclub Brummerke, wat?
1: Het Brummerke, ja.
0: Ja, daarom. Ah, mooi. Maar toen kreeg je gisteren ook de vraag, wie werd de volgende schakel aan de ketting?
1: Ja, dat werd het hele bestuur kan ik natuurlijk herhoorzig ook geven van Bromfietsclub in Brummerke, maar dat gaat dan naar de voorzitter Frans Driessen
0: uit de Meeldersen.
1: Ja.
0: Nou, die gaan we dan van de week eens verrassen en een afspraakje mee maken. En dan kijken wat hij ervan vindt. Mooi.
1: Ja,
0: Petra. Ja. Wilde nog iets tegen Ans zeggen, naar aanleiding van volgende week, dat ze zo gestrikt heeft?
1: Ja, joh, Ans, super bedankt voor het prachtige bos roze en helemaal fijn dat je ook al meegedoogd hebt.
0: Ja, daarom, heel mooi. Ja. En je hebt ze ook dik en dubbel verdiend, Petra. En we gaan volgende week gewoon eens luisteren wat Frans ervan zegt. En wat hij te vertellen heeft.
1: Bedankt voor het leuke gesprek van gisteren.
0: Ja, het was inderdaad gezellig. Dus, ja. Vandaag komt de foto op Facebook, dus daar kunnen de mensen dat nog eens even doorlezen en terugkijken. En dan zien ze ook van gaan ze op de jeugd.
1: Ja, fijn, dankjewel.
0: Ja. Petra, ik wil u ook bedanken voor het fijne gesprek. Ik wens u nog een hele fijne Pinksterdag. En wie weet, kussen onze wegen nog een keer.
1: En nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel.
1: Oké.
0: Hey, hi, Johan.
1: Hoi.

0: Fleetwood Mac op de radio en de Marieten Everywhere. En daarvoor hebben we de Makkers met een liedje Zonder Zon. Bijna 11:45. We hebben nog wat berichtjes met uitgangstips waar je vandaag naartoe kunt gaan.
1: Ja, want al bijna een halve eeuw is het aspergesvirus op Pinksterzondag in Grubbevoort. En dat is toch wel een begrip in de regio. En jaarlijks komen duizenden bezoekers Bourgondisch genieten in het Noord-Limburgse Maasdorp. En even kijken. En je kunt door. Grubbevoort staat gans in het teken van de streek.

0: aromatisch proeven van onder meer asperges, jam, honing, sauzen, sappen, beer en wien. En nog geven topkoks demonstraties en laten ze de bezoekers verrassende aspergegerechten proeven. En nou, ze zijn vandaag begonnen met een wandeltocht van 6 kilometer. Dat is vanmiddag om 9:30 al begonnen, dus dat hoefde nou niet meer te doen. Ze zijn ondertussen al binnengekomen, want om 11:00 was de officiële opening. En een gezamenlijke lunch met aspergesoep en broertjes, dus smakelijk eten, die nog mocht. En ja, dat... Oh, en dan zie ik nog dat er om 10:45 tot 10:45 is het heel aspergesdorp kookt. Wie maakt de lekkerste aspergesoepengroepen voor? Dus ze kunnen gewoon proeven en jureren. En van 14:30 tot 15:30 is de wereldkampioenschap aspergesschillen. En dan hier de trum wie het snelste 1 kilo asperges zo snel mogelijk en netjes gescheld heeft. En de jury beoordeelt op gelijkmatigheid, dikte, netheid en de tijd. En de finales die zien ze rond 15:30. En de winnaar ontvangt een Kamado barbecue. We kunnen asperges opleggen, dat denk ik. Dus dat vandaag in Grubbevoorst.
1: En natuurlijk is er ook heel veel muziek. Onder andere van de PCB 60s band Le Freak, Hans Schot. De Nederpop band 0031, Hans Hendricks. Earth, Wind & Fire tribute band en de Richie Experience. En dat zijn twee bands die meegedaan hebben bij de SBS 6 Battle... Wat was het ook weer?
0: The Battle of the Bands.
1: The Battle of the Bands, of Siedelijks, ja. Dus die twee, die deed je met. Dus.
0: Oké. Okay. Ja, en dan kunnen we vandaag ook weer naar de mega carboot sale in Horst. En door kunnen we gewoon kijken of je wat beuk, antiek, vinyl of wat anders kunt vinden. Of tweedehands kleding, dat kennen we ook. Dus er is van alles te doen. Entry is €5. En het is allemaal op het evenemententerrein en het Peeldijkje, Peeldiekske in Horst. Dus daar kunnen we ook... heen vandaag.
1: Ja, verder kunnen we naar Gerdes Open Air in Tienerhooi.
0: In uw hometown.
1: In mijn hometown. Daar is vandaag ook van alles te doen. Daar is vandaag onder andere optredens van de bands Keller, Burner, Politie Waansveld, Braces, Surpas, Maagdcollectief, Mickey, Moos, Omstanders, Kelsey en nog vele andere bands die daar te zien zijn. Dus daar kunnen we gaan kijken vandaag bij Gerdes Open Air. En de kaartjes zien te verkrijgen via www.gellesopenair.nl.
0: En kost dus €7,50 voor vandaag.
1: Kijk.
0: Ik heb de festival Roggel aan voor Gellis. Sandra heeft er een tattoo nog op de neermstoon. Ik heb mijn ananas al uit de nek gehaald van gisteravond. Dus wij zien er vanmiddag weer kloven.
1: Oh,
0: polsbandje goed druk gehaald onder het douche. Kijk. Dus vanmiddag gaan we weer op de fiets naar Tinder.
1: Nou, hartstikke goed zeg. Dan...
0: Kom je wel op de koffie?
1: Ja, dat kan. Ik ben thuis, dus...
0: Was we willen plaatsen om een schone wc, die komen bij jou.
1: Dat kan. Je ziet welkom. Verder is er Merk nog. Het huurt misschien niet aan. Merk is tweede Pinksterdag. Merk is er een toertocht voor klassieke brommers en Solex. Op tweede kerstdag in Greensveen.
0: Tweede kerstdag?
1: Tweede Pinksterdag.
0: Oh, vrijdag.
1: Op de oldtimer pilrit van Moto Nostalgia. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij de zaal in Greensveen. En dat kunnen ze doen vanaf 9:00. De entree, althans om mee te doen. En de toerrit bedraagt €10. En om 10:00 vertrekken ze. Rijders van Solex en andere voertuigen met rolaandrijving is er een aangepaste, kortere route. En deze begint om 11:00, zodat deze ook in een eigen tempo met kunnen rijden. Dat is morgen in Greensveen.
0: Hebben we het dan allemaal gehad?
1: Dat waren voor mij in ieder geval de berichten die ik heb kunnen vinden.
0: Oké, nou dan doen we het door mij.
1: Goed zo, dan gaan we nog even wat muziek draaien. Nummer van de man, den, 80 jaar is geworden. 60 jaar getrouwd was en 50 jaar aan het artiestenjubileum zet. Het vierde hit 2 weken geleden. Henk Wenger is hier en de zon schijnt in mijn cabine. MUZIEK

0: je dan drijven zondag van Rob de Nees toch wel een keer helemaal, denk ik, of niet?
1: Ja. Ja.
0: Maar ja, we moeten hem afsluiten, want het is bijna 12 uur. En we moeten één ding even niet vergeten.
1: Want we waren heel slecht in.
0: Ja, dat hebben we wel gemerkt.
1: Ja, want de sponsor van het tweede oor van de Wekker Radio, dat was Lisbeth's Grand Café in Hoorst. En dank ervoor voor de lekkere cadeaubon voor een luxe ontbijt voor twee personen die Annie gewonnen heeft. Dus bij deze.
0: Ja, we zien iets vroeger als normaal met afscheid nemen, zie ik. Maar ik zie dat er een vrij lang reclameblok gepland stond. Die nou in ieder geval weg is. Dus we hebben daar nu tien om een pletje te draaien. Dus,
1: Nog 3 minuten.
0: Ja.
1: Potverdikkie. Komen we daar met muziek broed of zo?
0: Ja, we gaan daar gewoon met muziek uit. Zullen we even een leuk liedje

0: niet zoeken hoor. Kan ik even.
1: Oh, daar heb je weer op het ijs nog af kunnen draaien. Ja. Nou, ik heb mijn tasje gepakt.
0: Heb ik mijn tasje al gepakt?
1: Ja.
0: Dat is al een tijd.
1: Kan ik het mooi overdragen aan Louis?
0: Ja, ja, ja. Ja, netjes. Nou, dan doen we gewoon Rob de Nijs toch in de keer. Ik denk dat het maar, netjes is. Ja, we hebben maar een minuutje van de goede man gedraaid. Dan draaien we Rob de Nijs gewoon nog een minuutje. Ik denk dat er wat moet kunnen.
1: Nou, vooruit.
0: Goed. Louis is volgende week weer terug. Dan gaat alles weer normaal en goed, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En ik ben er binnenkort weer in de keer.
1: Ja, nou Erik, hartelijk dank goed. Voor de afgelopen 2 weken. En de volgende keer moet je weer terugkomen.
0: Ja, echt
1: hoor. Ja, okay. Echt hoor.
0: Goed
1: echt
0: zo. Hoor. Nou, okay. Dan nou op de Nijs dan.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn.

0: In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Beleef de wereld van theater in Venray. Kies jij voor cabaret, muziek of toch voor een familievoorstelling? Kijk voor het volledige programma op schouwburgvenray.nl en reserveer snel je tickets.
3: Ha, lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Lastig kiezen? Ga dan voor de 3 voor 33 euro actie en verleg je theatrale grenzen. 3 voorstellingen voor maar 33 euro. Dat is dus maar 11 euro per voorstelling. Reserveer snel op schouwburgvenray.nl.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Word je vrolijk van.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
6: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld.

0: De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
7: Zet je bedrijf in de spotlights. Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas.
8: Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl.

Het is duister en koud. Ze kruip op mijn schoot. Ach, ze is nog zo klein, maar ook zie we het snel goed. En dan denk ik aan hem en wat er mij heet

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
2: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
5: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval,

0: en op onze website driesehorst.nl.
1: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Suzanne de Vries, bedankt voor de NOS Nieuws van 2 uur. Zometeen over 29 seconden.

0: eerste deel van Hans op zondag. Met erin natuurlijk het regionieuws.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

kwam uiteindelijk op nummer 15 terecht in 2012. All City samen met Carly Rae Jepsen en Good Time. Stond op het album The Midson Station. En natuurlijk op het album van Carly Rae Jepsen, Kiss. En Adam Young van All City werd door de producer van zijn groep eigenlijk gewezen op Carly Rae Jepsen. Hij liet haar hem een SoundCloud link zien en hij verluisterde vervolgens naar de song van Carly Rae Jepsen en was meteen verkocht. En dat was nog voordat Call Me Maybe een hit werd. Ze gingen samen de studio in en de rest is geschiedenis. Het kwam dus uiteindelijk op 15 terecht in de Mega Top 100 van 2012. Goed, welkom bij een nieuwe aflevering van Hans op Zondag. Eerste Pinksterdag, 24 mei, dat schrijven we vandaag. De dag dat bekend werd dat Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug bijna twee keer zo groot wordt.

0: cultuurminister Jamie van Essen heeft besloten om het zuidelijk deel, ook het noordelijk deel van het gebied, officieel status van Nationaal Park te geven. Voor de financiering van projecten op de Utrechtse Heuvelrug maakte dat geen verschil, zegt programmanager Jeroen Heemsbergen van het park. De status van Nationaal Park moet je zien als een kwaliteitslabel. De grootste uitbreiding is ten noorden van de A28. Ook de bossen in de gemeente Amersfoort, Soest, De Bilt en De Baren maken nu deel uit van het Nationaal Park. Dat groeit van 11.324 naar 21.323 hectare. En de Utrechtse Heuvelrug strekt zich uit van de Grebbeberg bij Renen tot aan het Gooismeer. Het Gooimeer moet ik zeggen. Het is een aaneengesloten zandrug die meer dan 150.000 jaar geleden werd gevormd tijdens de ijstijden. En na de Veluwe is de Heuvelrug het grootste bosgebied van Nederland. En bovendien is het ook van cultureel historische van grote waarde. Onder meer door de vele landgoederen. En dat zegt Heemsbergen. Goed, tot zover. Het Nationaal Park. Wat gaan wij vanmiddag allemaal doen? Nou, we gaan regelmatig schakelen aan alle kanten van het pand voor regennieuws. En ook gaan we zo meteen kijken naar de einduitslag van Ajax tegen FC Utrecht. Maar daarover zo meteen meer. Nu door met de tweede voor de eerste uur. En die is voor Boy George. And everything I own. Dus rest mij nog één ding en dat is dit.
1: Start the show.

Gaynor en I Will Survive. Wij gaan snel naar Volendam, naar het Krasstadion al daar. Want daar vindt de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht plaats voor een plaatje in de Conference League. En je zult zeggen, waarom speelt Ajax niet gewoon in de Johan Cruijff Arena? Nou, Harry Styles houdt dit op dit moment een beetje bezet. Dus dat ging even niet. Dus ze moesten uitwijken naar het Krasstadion in Volendam voor de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. De ruststand al daar was 0-0. En het was zoals gezegd voor een plaatje in de voorrondes van de Conference League.

Ajax niet winnen, dan lopen ze voor het eerst in 35 jaar Europees voetbal mis. Het was overigens ook de laatste wedstrijd voor Ron Jans, de trainer van FC Utrecht. En het is helaas voor de Amsterdammers waarheid geworden. Geen Europees voetbal, want de eindstand in het Krasstadion in Volendam is 0-0 geworden in de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. Dus de gifbeker voor de Amsterdammers is nog niet leeg. Naast dat ze een teleurstellende vijfde plaats in de Eredivisie behaalden dit jaar, ook dus geen Europees voetbal in 35 jaar. Goed, tot zover. Het voetbal door met de Rolling Stones. En in de Stars.

Leuk om weer eens terug te horen. Miguel Brown en Close to Perfection. Wij gaan een nieuwe single draaien van Jim Gardner. En die heet Hardwired.

wel eens heel hoog gaan eindigen. In de Nederlandse hitparade Jim Gardner en Hardwired. Terug in de tijd en dat doen we met Everything But The Girl en Missing.

Everything But The Girl en Missing. Wij gaan voor de eerste keer schakelen naar de kant van het pand voor regionieuws. En daarvoor gaan wij naar Venlo. De A74 richting Duitsland is vanochtend afgesloten na een ongeluk tussen twee motorrijders. De melding van het ongeval kwam iets voor 11 uur binnen bij de meldkamer op de A74 vlak voor de Duitse grens waren twee motorrijders met elkaar in botsing gekomen. Volgens een correspondent ter plaatse raakte daarbij in ieder geval twee personen ernstig gewond. Om medische assistentie te verlenen werd een traumahelikopter opgeroepen. En de A74 is vanwege de hulpverlening en bergwerkzaamheden afgesloten richting Duitsland. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend. Goed, tot zover het nieuws uit Venlo. Gaan we door.

komende week. 18 weken genoteerd met dit nummer. Shakira en Zoo. En dit is de nieuwe van Tino Martin. Jong en dom. Ik hoop niet dat het autobiografisch is, maar dat zullen we zien.

Jong en Dom. De nieuwe van Tino Martin. Wij gaan terug in de tijd en dat doen we met The Fab Four en Back in the USSR.

Ja, dat wil je nou ook niet zijn, maar toen de tijd, toen de Beatles het opnamen, was het misschien iets anders. Back in the USSR. En deze dame kwam altijd in het nieuws, maar ze was ook wel excentriek. We hebben het over Grace Jones en La Vie en Rose.

Grace Jones en La Vie en Rose. Terug naar het heden en dat doen we met Teddy. Die aan het zwembad ligt van Teddy Swims. En Mr. Know-It-All.

Zometeen gaan we naar Hilversum toe. De nieuwsdesk komt aan voor het NOS Nieuws van 3 uur. Maar nog een paar te gaan in dit uur.

Die leuke van Natasha Bedingfield en Unwritten. Zometeen aan de andere kant van 3 uur gaan we terug naar 1975. Naar het album Main Course van de Bee Gees. En dan hebben we het nummer Jive Talking. Tijd om het eerste uur van Hans op zondag af te gaan sluiten. We gaan heel veel toe naar de nieuwsdesk al daar. En we sluiten af met de nieuwe van China Sparrow en Material Lover. Dus wat mij betreft tot zometeen aan de andere kant van drieën.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinksterweekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinksterconferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PU Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 3 uur. Zometeen over 27 seconden het tweede deel van Hans op Zondag. Met erin natuurlijk om 3:30 die mooie plaat Voorbij de Thee.
3: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

The Bee Gees en The Jive Talking. Wat het oorspronkelijk natuurlijk heette, Drive Talking. Ja. Ze kwamen erop omdat het ritme van de single... Eigenlijk het is het ritme van de auto's die op de weg voor de studio... de Criteria Studios in Miami reden. En de opname vond plaats in februari 1975. De funky bassline kwam natuurlijk van Maurice Gibb. En Barry zong er natuurlijk op. Het kwam uiteindelijk op nummer 26 terecht in de Nationale Hitparade in 1975. En het stond op Main Course. Welkom bij Tweede Uur Hans op Zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zo meteen om 3:30 die mooie plaat voorbij de thee. En natuurlijk ook dit uur gaan we kijken wat er in de regio allemaal is gebeurd. Nu door met Billy Ocean. En Love Really Hurts Without You.

Christy McLean. En it keeps raining, raining. Nou, dat daar zijn we wel voorlopig even klaar mee. Dus dat hopen we niet dat dat blijft gebeuren. Dood aan nu.

Rod Stewart en Passion. Zometeen die mooie plaat voorbij de thee van half vier. Maar eerst Niels de Lange en Something Good.

Wat is dat een steengoeie plaat? De nieuwe van Ilse de Lange. And Something Good. 4:02, dat betekent de hoogste tijd om die mooie plaat voorbij de thee van 3:30 te gaan draaien. En daarvoor gaan we terug naar 1978, lees ik hier, van het album The Kick Inside. Ja, en dan weten de kenners het al. Het is natuurlijk Kate Bush.

Ze schreef het zelf en Andrew Paul produceerde het. Het kwam uiteindelijk op nummer 3 terecht in de nationale hitparade. Het hele mooie Wuthering Heights van Kate Bush.

Alex Warren, zijn nieuwe Fine Place to Die, zo heette die. Lionel Richie had net de Commodores verlaten toen dit een grote hit werd voor de Commodores. Ik heb het over Night Shift.

Carry On van Jingle. En wij gaan weer eens een keer schakelen aan de kant van Pand voor Regio Nieuws. Wij gaan even naar Venlo. In het Q-Park garage aan de Prinsessensingel is gistermiddag een brandmelding geweest. Uit voorzorg zijn alle ingangen van de parkeergarage afgesloten voor zowel voertuigen als voetgangers. Rond kwart over vier kwam de melding binnen bij de brandweer. En daarvoor is in ieder geval één tankautospuit uitgerukt geweest. De hulpdienst deed onderzoek naar de oorzaak van de brand. Maar hoe de brand is kon ontstaan, dat is tot nu toe nog niet bekend. Goed, tot zover het nieuws uit Venlo. Door met Barry Manilow en Mandy.

Het blijft onverslijdbaar mooi. Barry Manilow. En het mooie Mandy. Nu naar de nieuwe van Gracie Abrams. Hit the Ball.

Bill Withers en Lean On Me. Wij gaan naar Hilversum toe naar de nieuwsdesk. Al daar voor de NOS Nieuws van 4 uur. En dat doen we met Taylor Swift en Open Light. En aan de andere kant van 4 uur zetten we de toon met Mai Tai en What Goes On. Wat mij

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jeroen van Kamp, bedankt voor het NOS Nieuws van 4 uur. Zometeen over 19 seconden het derde en laatste deel van Hans op Zondag, met erin natuurlijk traditiegetrouw de twee keuzes van de muziekredactie.
3: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame@omroephorstaandemaas.nl

Keep on Dancing in 1983. En daarna volgde deze in 1984, What Goes On. En het kwam uiteindelijk op nummer 24 terecht in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Mai Tai en What Goes On. Welkom terug bij het derde en laatste uur, Hans op zondag. En dat gezegd hebben, dat betekent zometeen de twee keuzes van de muziekredactie. Eén van de twee is het wel, Vince. En welke dat geworden is, dat hoor je zometeen wel. We gaan snel door met de tweede voor het laatste uur. En die is voor Tina Turner en When the Heartache Is Over.

Het is de nieuwe van Calvin Harris samen met Jazzy. En Satisfy, zo heet hij. Even kijken naar het weer. Ook op Tweede Pinksterdag is het in het hele land zon overgoten. De wind waait uit het noordoosten en is zwak. Met een maxima tussen de 24 en 29 graden morgen kunnen we wederom de barbecue aanmaken. Michael Jackson en Billie Jean.

Sabrina Carpenter. And Bring Your Love. I got something I wanna talk about. Zometeen de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1987, lees ik hier. En nummer 6. En dit is Summer, Homewrecker.

hij zakt. Van 3 naar 5 komende week. Homewrecker van Somber. Tijd geworden voor de eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar november 87 deze keer. Het stond op het gelijknamige album Turn Back the Clock. En vandaag hebben we in de 12-inch uitvoering als eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag Johnny H. Yes, dik 7 minuten genieten. Hier is Turn Back the Clock.

de 12 inch uitvoering, de voortreffelijke eerste keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Johnny H. Yes en Turn Back the Clock. En dit is de nieuwe van Martin Garrix. Repeat it, zo heet hij.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran. And repeat it. Zometeen de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. Maar daarvoor hebben we nog twee te gaan. En één van die twee is deze van Sam Felder samen met Olivia Dean. Hier is Rain Me In.

Ze hadden er samen een gigantisch hit mee. Sam Felder en Olivia Dean en Rain Me In. En dat kunnen we niet zeggen voor deze van Miley Cyrus en Younger You. Maar goed, blijft een mooie single. Zo meteen de tweede keuze van de muziekredactie.

0: it's younger you.
1: Miley Cyrus. When you're standing and younger you. Tijd geworden voor de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En daarvoor gaan we terug naar 1987. Ja, en toen waren we al een beetje de hoogtijdagen van Stock Aitken en Waterman, want zij produceerden en schreven het. En Rick Astley, want daar gaat het over, was de ontdekking van Peter Waterman. Het werd opgenomen in de PWL Hit Factory Studios in Londen. En het stond op het gelijknamige album Whenever You Need Somebody. En dat is ook de tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag geworden. Die hele mooie van Rick Astley hier is Whenever You Need Somebody.

Fleety, Stock Aitken Waterman, Rick Astley. Met Whenever You Need Somebody. Het was de voortreffelijke tweede keuze van de muziekredactie voor vanmiddag. En dit is de nieuwe van Duran Duran.

0: Ze waren nog niet de oudste rockers die we vandaag gedraaid hebben. Dat waren natuurlijk de Rolling Stones. Duran Duran. Ook weer terug met een voortreffelijke nieuwe single. Free to Love.
1: Be free.
0: En dit is Blackbird en Body Language.

0: Tot zover Blackbird en Body Language. En tot zover ook de 24 mei aflevering van Hans op Zondag. Het was een eer voor mij om deze voor jullie te maken. En ik ga naar jullie zwaaien. En dat doe ik met Son Milieu en Tell Me More. Dit was Hans Beel van Omroep Horst aan de Maas. Volgende week een nieuwe.
1: Nou, dag hoor.

0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel. Liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
5: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
6: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
7: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
8: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
9: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen

0: nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
2: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.

zich te zien. Aan de rand van de Maas, even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best druk, ja.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto. Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatie.

0: uit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z. Op naar Henk Bovee.

0: Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen, in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. De Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad en president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer er nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissenhorst.nl.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
5: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas

0: spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker één dode, een toerist uit Maleisië, die in een hotel ernaast zat. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit meer kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
3: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
3: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgde op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven en daar werd hij

0: vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In een stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen, maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
4: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
5: Lokaal nieuws, herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
4: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
6: West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Ja, ja. Het is bijna 8:05. En terwijl het zonnetje hier vrolijk naar binnen schijnt in cultureel centrum Het Gasthuis in Horst, kun je ook vanavond tot 22:00 luisteren naar een live uitzending van Beat West Coast and Hits. En aangezien het vorige week aflevering 1700 was, nou, we kunnen nog allemaal een beetje tellen, dan is het nu aflevering 1701 op deze prachtige, warme zondag de 24e mei. En dat alles in de 38e jaargang. Nou, we beginnen met de plaat van de maand mei. Na het nieuws van 9 uur, één puntje op de muziekkalender. We hebben de Rarity-plaat

Tenminste, ik hoop wel dat hij het deze keer wel doet. En verder ook muziek, vooral natuurlijk uit de 60er jaren. En dat mag ook iets anders zijn als het er maar aan gerelateerd is. Daar kom je wel achter, als je tenminste blijft luisteren. Nou, daar gaan we weer.

Ja, de plaat van de maand mei. The Searchers met Second Hand Dealer. Een nummer uit 1967. Deze Mercy Beat Band die wordt in 1959 opgericht in Liverpool en speelt een belangrijke rol in de British Invasion in de jaren 60. De naam komt van een westernfilm met acteur John Wayne. Om 1962 wordt de skiffelmuziek ingeruild voor beatmuziek en scoort de band met Sweets for My Sweet en Sugar and Spice. Veel beroemde liveshows worden gegeven in onder andere de Cavern Club in hartje Liverpool en ook nog voor langere tijd, net als de Beatles trouwens, in Hamburg, St. Pauli en omgeving. In 1993 staan de Searchers live op de bühne van de Meerthal hier in Horst.

tijdens Beat Night. Toen nog met twee originele leden, namelijk Frank Allen en John McNally. Dit nummer, Second Hand Dealer, is ook door dat tweetal geschreven en staat helaas nergens in de hitlijsten. Van The Searchers naar een nummer dat we wel allemaal kennen, denk ik, want het stond in onze hitlijsten. We gaan luisteren naar Status Quo. Het derde psychedelisch stukje muziek van deze band uit Londen, na Pictures of Magic Man en Black Veils of Melancholy. Alles uit 1968. Maar wist je trouwens dat Status Quo meer dan 55 single hits had in de Britse charts? Het laatste wapenfeit was het nummer Money Money, en dan hebben we het al over het millenniumjaar 2000. Nou, hier zijn ze met misschien wel een toepasselijke titel, maar toen wist ik nog niet dat het zo heet zou worden dit weekend. Eyes in the Sun.

Ja, de Spencer Davis Groep met het nummer Timeseller. Een single release uit 1967 en een dik top 3 succes bij ons in Nederland. Steve Winwood, hij was al weg en was vervangen door Eddie Harden en hij schreef ook mede dit nummer. Het staat trouwens ook nog op een mooi, apart nieuw album, moet ik zeggen. En dat heet With Their New Faces On. En dat heeft allemaal betrekking op het vertrek van de broers Steve en Muff Winwood. En inderdaad, ook dit is een stukje psychedelische muziek. Dat gaat veranderen bij het volgende nummer. Want we gaan luisteren naar de Dave Clark 5. Een top 10 notering in Amerika en een heel klein succesje voor ons, voor deze Tottenham Beat Boomers uit 1967. Maar wist je dat het al in 1963 begon met Do You Love Me en de top 1 hit Glad All Over? Dat was toen. Dit is You've Got What It Takes.

De stem van Neil Diamond en Cracklin' Rosie. Een alarmschijf en top 10 notering bij ons in 1970. Wist je dat zijn geboortenaam is Noah Kaminsky en hij komt uit Brooklyn, New York? In Amerika had hij al in 1966 en 1967 heel veel succes met nummers als Cherry Cherry en het hele mooie Girl, You'll Be a Woman Soon. Van Neil Diamond uit Amerika terug naar... Nou, we gaan in ieder geval, want dat hoort er even bij dat verhaaltje, we gaan luisteren naar Them. Met een nummer geschreven door de Amerikaanse songschrijver Burt Bernds, die ook nummers schreef als Twist and Shout en Hang On Sloopy. Them, met liedzanger Van Morrison uit Belfast, Noord-Ierland. En van dit nummer is trouwens ook een hele mooie uitvoering van de Schotse zangeres Lulu. Dit is Them uit 65 met Here Comes the Night.

Jawel, je luisterde naar Delaney, Bonnie and Friends en het nummer Never Ending Song of Love. Het is dan zomer 1971. Een rockduo en

tevens expert, muzikaal bezig zo vanaf het eind van de jaren 60 in Los Angeles. En die friends die ze hadden, dat waren niet de eerste de beste muzikanten. Wat denk je bijvoorbeeld van mensen als Dwayne en Greg Almond? Leon Russell zat erbij. Dave Mason. En zelfs George Harrison. En dan heb ik de laatste nog niet gehad die ik wil opnoemen. Gitaarheld Eric Clapton. Ze hadden allemaal te maken met Delaney, Bonnie en Friends. Het volgende stukje muziek in Beat West Coast and Hits. Daarvoor gaan we nog een keer naar Londen. We gaan luisteren naar The Kings. Een mooi liedje, gewoon een mooi liedje. Dat staat op de B-kant van de single Till the End of the Day uit 1965. En het nummer staat ook op de LP The Kink Controversy. En het is ook nog eens een keer een Ray Davis song. Ja, ja. En er was in 1973 nog een release van dit nummer met op de andere kant van een stukje muziek Lola. Hé, hè? Maar nog één ding. Predilection, onze Horster Band. Het was bijna het lijflied van deze band. The Kinks. Where have all the good times gone?

Ja, misschien ook wel een beetje psychedelisch. Ja, toch? The Small Faces en Here Comes the Nice uit de zomer van 1967. Het is ook het eerste singeltje uitgebracht op het nieuwe platenlabel van The Small Faces. Het Immediate platenlabel. Geschreven ook door Steve Marriott en bassist Ronnie Lane. Het nummer staat ook nog op een soundtrack van een heel aparte... was het eigenlijk een film of was het iets anders? Een soundtrack? Ja, soundtrack. Tonight, Let's All Make Love in Londen uit 1968. Documentaire film van een zekere Peter Whitehead. Nooit gezien. Misschien moet ik dat eens een keer doen. Je weet me nooit. Ja, van de Small Faces naar een wat minder bekend nummer deze keer. Van Crispy en St. Peters. Ja goed, je kunt niet altijd de Pied Piper en You Are On My Mind draaien. Hij heeft nog best andere mooie nummers op de plaat gezet. Dit nummer uit 1966, dat was zijn derde succes in de Britse charts. En het staat ook nog op zijn eerste LP, Follow Me. En op die LP speelt een beroemde gitarist mee. Namelijk niemand minder dan Jimmy Page. Crispy en St. Peters, A Changes.

bijna 9:15 geworden in Beat West Coast and Hits. Tommy James en de Shondells met Hanky Panky. Het eerste succes uit 1966 voor deze Amerikaanse band. Ook in onze eigen Nederlandse hitlijsten. De band had nog een aantal succesvolle nummers in Nederland. Money Money natuurlijk. En het hele aparte Crimson & Clover. En tenslotte Sweet Cherry Wine uit 1969. Dat Hanky Panky nummer, dat kennen we wel. Maar het volgende nummer, dat is toch wel een heel apart nummer. We gaan luisteren naar The Creation. Een Engelse band die in eigen land 2 keer succes had. Namelijk met Making Time en Painterman. Af en toe hoor je ze in dit programma voorbij komen. In deze band een zekere John Dalton. John Dalton. Hij ging later nog naar de Kings. En ook nog een piepjonge Ronnie Wood. Die speelt nu nog in de Rolling Stones. Maar vanavond gaan wij naar The Creation luisteren met een live opname uit 1967. 4 minuten lang voor deze titel. That's how strong my love is. Ga er maar voor zitten.

Je luisterde naar The Equals en het nummer I Get So Excited. Nou, dit nummer dat was in Engeland in 1968 het eerste succes. En daarna kwam pas Baby Come Back. Mooie songs van deze band uit Noord-Londen. Met onder andere songschrijver Eddie Grant en ook liedzanger Dirk Gordon. En die hebben we nog op Beat Night in de Meerthal hier in Horst gehad. Ik zie mezelf inderdaad nog met hem hier op de trappen van het gasthuis staan. Gewoon eventjes lekker babbelen. En hij was blij dat hij een keer in Nederland mocht spelen. Want de Equals die waren ontzettend populair bij onze oosterburen. Dan nu nog op de valreep in Beat West Coast. En het is een rondje Rolling Stones en Beatles. En ik wil beginnen met de Rolling Stones. 1966 was dit het vervolg voor Painted Black. Have you seen your mother baby standing in the shadow?

Ja, de Beatles met Eleanor Rigby. En ook dit nummer komt uit 1966. Staat op de B-kant of A-kant, je mag kiezen, van Yellow Submarine. Ik draai mijn blaadje om en ik kom terecht in de tweede uur. Straks één puntje op de muziekagenda, de Rarity-plaat. Ik zie muziek van Nederlandse bodem. Ik zie ook nog muziek uit Engeland. Een paar stukjes van de West Coast. Er zitten mooie stukjes muziek bij. Tot straks.

0: Beat, West Coast en Hits. Met de beste gouden ouwe.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgde op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag.

0: dag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer er nog. Blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Beat, West Coast and Hits. Elke zondagavond met Jan Droesen.

Het klokje wijst ruim 2,5 minuut over 9 aan. Welkom terug voor het tweede uur van Beat West Coast and Hits. Aflevering 1701 op deze prachtige zondag de 24e mei. En dat alles in de 38e jaargang. Ja, en ik heb één puntje op de muziekkalender staan. En dat is bedoeld voor aanstaande zondag, 31 mei. Dan is er wederom de platenbeurs, muziekbeurs mag je ook zeggen, in zaal De Moost in Neerkant. De zaal gaat zondagmorgen om 11 uur open. En tot 5 uur 's middags kun je je singeltjes, LP's of CD's uitzoeken.

heb ik op de muziekkalender staan. En dan zitten jullie allemaal te wachten op de Rarity-plaat. Maar die komt vanavond niet. Waarom niet? De cd, die doet het bij mij in de cd-speler. Prima, niks mis mee. Maar hier pakt hij de muziek gewoon simpelweg niet. Ik ben er al 5 minuten mee aan het... en nog wat. Maar de cd werkt niet. Nou, dan gaan we gewoon verder met het tweede stukje muziek. En dat staat wel klaar. En dat is zelfs van vinyl. We gaan luisteren naar Chubby Checker. Ja, de twistkoning. En die was toen al getrouwd met de Nederlandse Miss World, Catharina Lodders. En de eerste successen die komen in 1962 met The Twist, The Fly en Let's Twist Again. Dit nummer komt uit januari 1965 en dat heet Lovely Lovely.

Je luisterde naar ZZ en de Maskers met Chubby Checker. Ja, ja, stoppen in Las Vegas. Het is dan begin 1965. Een toch wel unieke opname, gemaakt dus met Chubby Checker hier in Amsterdam. Op de B-kant van dat singeltje trouwens staat het in Nederlands gezongen nummer Cato from Volendam. Later kennen we dat nog als Cadeautje. Cadeautje, ja, bekend van Wim Sonneveld. Maar oorspronkelijk, dat nummer Stoppen in Las Vegas trouwens, dat was oorspronkelijk, heette dat Sloppen. Sloppen in Las Vegas. Ja, je moet er maar op komen. Nog een paar stukjes muziek van Nederlandse bodem. Ja, ja. The Outsiders. Ja, onze beroemde langharige beatband uit Amsterdam-Oost. En ook een klein beetje berucht vanwege die heuse knokploeg die met veel live shows meeging. Ronnie Spinter en Wally Tax schreven bijna alle nummers zelf. En zo ook deze prachtige ballad uit 1967. The Outsiders. En Monkey on Your Back.

got it.

Helemaal. Ook deze band hebben we trouwens op Beat Night gehad. In een meertal. Ja, ja. De T-Set, Please Call Me, uit 1967. Een beat- en later popband uit Delft. En dit nummer is geschreven door Hans van Eyck. Die zou later nog After Tea oprichten. En zanger Peter Tetro dan. Nou, daar is ook iets leuks mee. Het heeft niks, jawel, heeft wel wat met muziek te maken. Hij opende in 1972 discotheek Bel Ami op de pier van Scheveningen. Ja, ja. Nou, van de T-set nog twee stukjes muziek van Nederlandse bodem. Eentje ervan, misschien ook wel toepasselijk voor de laatste dagen, een nummer van The Sandy Coast. Het komt uit 1972 en het is geschreven door toetsenist Ron Westerbeek. Hij kwam van de band Daddy's Act. En het is dan 1975 als de broers Jan en Hans Vermeulen Rainbow Train oprichten en Ron Westerbeek en Onno Bevoort de band Water. Dat was toen. Maar wij gaan naar 1972 met The Sandy Coast en Summer Train.

Toch is er iets dat overleeft. En soms dan kan je even weg, omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan

Nou, nog even wachten met dromen, hè? Want anders dan maak je het einde van dit programma niet mee. Ja, Boudewijn de Groot, voor de overlevende. Titelnummer van een prachtige LP uit 1967, met daarop ook nummers als Testament en Verdronken Vlinder. Je hebt ze de afgelopen weken hier in dit programma voorbij horen komen. Van Nederlandse muziek schakelen we over naar internationale muziek. Dat wil zeggen, even kijken hoor. Uit Engeland zit er nog wat anders bij. Schotland. Ja, nog een stukje muziek van de West Coast. Nog een mooi stukje muziek uit Amerika aan het einde. Ja, zit er allemaal nog wel in. We gaan luisteren naar een band die wij hier in Horst in de Meerthal op Beat Night, ik geloof wel 3 keer gehad hebben. Was het 4 keer? Ik weet het niet meer. The Fortunes. Ja, het begon allemaal in 1958 met Barry Pritchard en Rod Allen. Zij vormden het duo The Strollers. Op Mosley School was dat, in de buurt van Birmingham. En nou ja, dan gaan we vanavond gewoon luisteren naar het 3e singlesucces van deze pop-vocal band. Na You've Got Your Troubles and Here It Comes Again kwam dit nummer. En dat komt uit de tijd dat Barry Pritchard in het huwelijksbootje stapte. The Fortunes and This Golden Ring.

Jawel, de Tremaloes met Angel of the Morning live. En dit nummer stond ook vele jaren op het live repertoire van deze Zuid-Engelse band. Het is geschreven door Chip Taylor. En de inspiratie van dit nummer komt na het horen van het nummer Ruby Tuesday van de Rolling Stones. 1967 was dat. Maar ja, waar kennen we het nummer nog meer van? Nou, bijvoorbeeld van zangeressen als Mary Lee Rush en P.P. Arnold. Oh ja, en ook nog Juice Newton. In 1981 was dat. Angel of the Morning. Mooi. Volgende nummer? Nou, dat is ook mooi, hoop ik. Ik denk het wel. Legendarisch. De Moody Blues. We gaan luisteren naar Top of the British Charts met dit nummer dat uitkwam in december 1964. Het is geschreven en voor het eerst op de plaat gezet door een zekere Bessie Banks. Maar de Moody Blues toen in 1964 nog met gitarist en leadzanger Danny Lane. Hij ging later naar Wings met Paul en Linda McCartney, inderdaad. Je voelde hem al aankomen, hier zijn ze met Go Now.

Jawel, je luisterde naar Manfred Mann en het nummer 54321. Ja, dat had je kunnen raden, hè? Nou, het eerste bezoek, en dan is het begin 1964 in de Britse charts. Gezongen door Paul Jones en de toetsenist is Manfred Mann, die oorspronkelijk jazzmuzikant was. En dat kun je op dit nummer nog wel een klein beetje horen. Hij kwam vanuit Zuid-Afrika naar Engeland. Hij immigreerde zelfs. Maar die Paul Jones, behalve dat hij op dit nummer zong, speelde hij ook de mondharmonica. Sterker nog, hij is jarenlang de voorzitter geweest van de Engelse Mondharmonica Club. Tja, je kunt maar wat doen, hè? Goed, Manfred Mann gehad. We gaan eens nog even live luisteren naar Herman's Hermes. In dit geval met het eerste single release en ook succes in de Britse charts. En dan is het 1964. En het was meteen top of the list voor deze Manchester beatband met zanger Peter Noon. Op Beat Night hebben we de band nog gehad, toen nog met drummer Barry Widham, die nu nog in de band zit trouwens, en ook met gitarist Derek Lackenby. Hermes Hermes, live met I'm Into Something Good.

Jawel, dat mag duidelijk zijn. Davidy, Doji, Biki, Mick en Titch. Nu kunnen we het allemaal uitspreken, hè? Ja, ja. Legend of Xanadu. Oh, dat is een nummer uit 1968. Het was top of the British charts voor deze Zuid-Engelse band, die in 1965 een bescheiden bezoek maakte in de hitlijsten in Engeland. Dat was met nummers als You Make It Move. En daarna kwam die grote hit Hold Tight. Oh ja, dat hebben we op Beat Night wel een paar keer kunnen horen. Hold Tight. Nou, ik draai mijn blaadje om, want dat nummer had ik eigenlijk nog voor het eerste uur gepland staan. Maar dat heb ik gewoon mooi in het tweede uur kunnen doen. Want ik had nog wat tijd over. Dus nou, bij deze. Ons volgende nummer, dat is een rustig nummer. Het is van The Marmalade. Het is geschreven door twee leden van de band. Toetsenist William Campbell en zanger Thomas McLeese. De band werd in 1961 opgericht als The Gaylers, later nog als Dean Ford en The Gaylers. En dat gebeurde allemaal in Glasgow in Schotland. De band bestaat nog. Zomer

Ja, ja, ja, ja. En bij stille passages hoor je toch dat er vinyl op de draaitafel ligt. The Beach Boys, Tears in the Morning. Het is dan december 1970 als dit een top 10 succes is bij ons in Nederland. Maar vreemd genoeg niet te vinden is in de Engelse en zelfs niet in de Amerikaanse Billboard charts. Het nummer is geschreven door Bruce Johnson en je vindt het op het album Sunflower in dat jaar uitgebracht. Daarop staat ook een mooie versie van het nummer Cotton Fields. Van The Beach Boys naar het laatste nummer in deze aflevering van Beat West Coast and Hits. En dat is deze keer weggelegd voor Ricky Nelson. Ja, waar zullen we het eens even over hebben? Een tieneridool is het eigenlijk uit New Jersey. En wist je dat de tweelingzoons Gunnar en Matthew Nelson nog met als naam Nelson in 1990 in Amerika een top 1 succes hadden met het nummer Can't Live Without Your Love and Affection. Ik wist het niet. Wij gaan vanavond naar 1959 met aan de andere kant van dat stukje vinyl het nummer It's Late. Een dubbel succes voor Ricky Nelson, want dit is die andere kant. Het heet Never Be Anyone Else But You.

stem van Ricky Nelson, Never Be Anyone Else But You, uit 1959, maakt een einde aan aflevering 1701 van Beat West Coast and Hits. Ga mijn koffertje weer pakken en naar huis. Voor nu of nog wat later wens ik iedereen hier vanuit onze radiostudio een welterusten, hele goede nachtrust, mooie week en volgende week zondagavond om 8 uur hoop ik weer op dit stoeltje te zitten. Graag tot dan, hoi je!

0: Beat, West Coast en Hits. Met de lekkerste klassiekers die je nooit vergeet.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Poels Wonen en Slapen.
4: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boxsprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Poels.nl. Voel je thuis bij Poels in Horst.
2: Drisse Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op drissehorst.nl.
5: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Poels in Horst en op Poels.nl.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer blijft nog lang warm vanavond in het binnenland, een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei...

0: Nieuwste editie van de Passiespelen speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstandemaas.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
5: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst 10 Rij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting 10 Rij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
4: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Nou, verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af naar graad of 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en allemaal.

0: voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Bols Wonen en Slapen.
5: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op Bols.nl. Voel je thuis bij Bols in Horst.
6: Mam, ik weet al wat ik wil voor mijn verjaardag. Ik wil naar de Schouwburg in Venray. Ik weet alleen nog niet welke voorstelling ik moet kiezen. Want er zijn zoveel leuke en die wil ik eigenlijk allemaal wel zien. Mam? Mam, luister je wel?
7: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis had gekocht.
8: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
7: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
9: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
6: Mam, luister je wel? Goed idee, hè? Misschien willen opa en oma ook wel mee. Doe dan maar snel reserveren op schouwburgvenrij.nl.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

a small cloud passes overhead and cries.

Limburg werd de nacht, hoe de nachtegaal zong. Het bronsgroene eikenhout, dat was zo long. Ze winnen broenkool in Duitsland, hoe grondwater zakt. Veel verkens, veel ammoniak.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Kom BTW vrij winkelen tijdens het Pinksterweekend bij Pools Wonen en Slapen.
2: Geen BTW op onze banken, stoelen, tafels, boksprings, vloeren, gordijnen. Gewoonweg alles in onze winkel en op pools.nl. Voel je thuis bij Pools in Horst. Winkel BTW vrij tijdens het Pinksterweekend bij Pools in Horst en op pools.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
6: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
7: Dag verse asperges en als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder

0: producten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Lekker bij weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor je Broekhuizenvorst, Evertsoort en alle plekken in de regio. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al 10 mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Om wie het gaat is nog niet bekend. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.